Menkert verschillen. Daar de been, boven de been. Ze hebben natuurlijk een beetje de tijd.